0: Kuman is rin.
1: Terlaat is schlien, kahelin. Schatazarin is schlien amanu.
0: En fila ja?
1: La isai.
0: Ja, taf. Kom!